Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië, Zuid-Afrika en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik zit in een beetje tijdnood vandaag, dus wordt dit programma een leuke combinatie van liedjes. Liedjes die gek zijn, of ongewoon, of rap, of gewoon anders. Of heerlijk leuk. Ga er lekker bij zitten en luister maar mee.

0: dat waren de musketeers met Weg van alles. En zo dadelijk ga ik verder met een leuk liedje van Tina Tucker. De weg naar mijn hart.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Denk je bij avontuur aan een lange, verre reis? Hoeft echt niet. Journaliste Francine Postma merkt dat ze zichzelf ook dichter bij huis wakker kan schudden. Een nachtje wild kamperen is al genoeg. Daar stond ik dan, klem in de metro tussen tientallen mensen met vermoeide gezichten. In mijn tas een bedrijfslaptop en luchtlunchtrommeltje, om mijn nek een keycode met toegangspasje. 'S morgens erheen om 7:30 en 's middags terug naar huis om 5:30. Ik begon mijn medepassagiers al te herkennen. Na 15 jaar freelance werkte ik weer in de loondienst, omdat ik dacht dat het een goed idee was. Toegegeven, het vaste salaris was fijn. Maar daar was wat mij betreft ook alles mee gezegd. Het wende niet. De ingewikkelde computersystemen, het bedrijfsjargon, de vergaderingen, de automaatkoffie en de lange middagen op kantoor. De vermoeidheid als ik eindelijk weer thuis was. Opeens besefte ik dat als freelancer mijn werktijd ook mijn speelruimte was geweest. Dan kon ik overal werken waar er een stopcontact was. Dat ik, als het werken toeliet, gewoon naar buiten kon voor een lange wandeling met de hond. Spontaan een dagje vrij kon nemen, zonder verantwoording te hoeven afleggen aan de baas. En die speelruimte was ik nu kwijt. Meer en meer verlangde ik terug naar mijn oude leven. En na 4 maanden in loondienst hakte ik de knoop door. Ik ging weer freelancen en mijn eerste artikel zou gaan over mijn ontdekking. Het belang van avontuur. En natuurlijk hoef je niet meteen je baan op te zeggen als je behoefte hebt aan meer vrijheid en avontuur. Maar geregeld iets avontuurlijks doen is wel belangrijk. Avontuur betekent dingen doen die nieuw voor je zijn, want dat houdt je brein scherp en maakt je creatief. Het helpt ook nog eens om beter met stress om te gaan, wat ernstige gevolgen zoals een burn-out kan voorkomen. Zo bezien is avontuur dus een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig en gezond leven. En wat avontuur precies inhoudt, dat is lastig te zeggen. Het is ook niet meetbaar, want het is per persoon erg verschillend. Voor de een is het een jungletocht, een avontuur, en voor de ander is het al avontuurlijk om naar een andere supermarkt te gaan. Waar het om gaat is dat je met enige regelmaat uit je comfortzone komt. En nu wat muziek, en dan ga ik verder met dit verhaal.

0: En dat was Frans Bauer met Op weg naar al mijn dromen.
1: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
0: En ik ga verder met de verhalen in dit artikel. Bosbad bij volle maan. Zodoende loop ik een paar weken later in het donker door een bos bij Hollandse Rading. Takjes kraken onder mijn voeten en ik zie geen hand voor mijn ogen. En een lantaarntje geeft maar weinig licht. Ik ben de laatste in de rij vrouwen die meedoet aan dit volle maan bosbad. Voor de zekerheid heb ik een regenpak aangetrokken over mijn 3 lage kleren, want een uur geleden regende het nog pijpenstelen. Zwijgend loop ik naar een open plek waar we in een cirkel gaan staan. Loop straks een stukje het bos in. Kies intuïtief een boom uit en ga daaronder zitten, zegt de bosbadgids. Ik pak de vuilniszak die ik heb meegekregen en spreid hem uit onder een wit oplichtende bergenboom. In de verte roept een uil. Verder is het doodstil. Plotseling komt van achter de grijze wolken de volle maan tevoorschijn. Groot, rond en zilver. En op slag vergeet ik dat ik het koud heb. Ik vergeet dat ik het ongemakkelijk hier zit. Ik vergeet dat ik het best spannend vind in dit donkere bos. Wat is dit ongelooflijk prachtig en magisch. Anders lag ik nu onder een dekentje om de bank naar een Netflix-serie te staren. Dus ik ben nu zeker buiten mijn comfortzone. En dat dit goed is voor me, voel ik in elke vezel van mijn lichaam.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Na dat nachtje in het bos voel ik me wakker en intens tevreden. Wat gebeurt er precies in de hersenen als je buiten je comfortzone treedt? Eigenlijk schud je ze wakker als je iets nieuws of onverwachts doet. Je moet het zo zien. De hersenen draaien op energie, maar de hoeveelheid beschikbare energie is beperkt. Het lichaam heeft ook energie nodig voor andere dingen, zoals de spijsvertering en bewegen. Dus doet het zijn best om alles met zo min mogelijke energie te doen. Gewoon op routine. Zodra je iets nieuws doet, veroorzaakt dat een signaal van weerstand, want het kost extra energie. Mensen zijn geneigd om dat signaal als iets negatiefs te interpreteren. Help, wat gebeurt er hier? Zet het alarm aan. Maar je kunt het ook leren zien als iets positiefs. De nieuwe situatie doet een beroep op de neuroplasticiteit van de hersenen, hun vermogen om onder meer nieuwe verbindingen aan te leggen. Die nieuwe weggetjes in je brein zijn gezond. Ze zorgen ervoor dat je iets nieuws leert, en dat beschermt je hersenen tegen verval. Zo blijven ze flexibel. En dat houdt je weer jong, gezond en gelukkig. Een beetje stress is dus niet verkeerd. Het is juist goed voor ons. Het zorgt dat we ons blijven ontwikkelen. Want avontuur betekent dingen doen die nieuw voor je zijn. En de beste manier om je te blijven ontwikkelen is reizen. Hoe verder weg de bestemming, hoe langer de reis, hoe beter. Je wordt er creatiever van, ruimdenkender en gelukkiger. Laten we ook het klimaat niet vergeten. Ver reizen is niet goed voor onze planeet. Is het heilzame reiseffect ook in kortere tijd en in je eigen land te bereiken? Een lang weekend in Drenthe heeft niet hetzelfde effect als een rondreis door India. Het verfrissende effect houdt ook minder lang aan als je maar even weg bent. Maar als je dus niet lang en ver kunt, zou ik ervoor zorgen dat je wat vaker korte reisjes maakt. Probeer tijdens zo'n tripje ook zoveel mogelijk nieuwe, actieve dingen te doen. Liefst activiteiten waarbij je meerdere zintuigen gebruikt. Ruiken, voelen, zien, horen, proeven. Doe iets wat je eigenlijk een beetje raar of eng vindt. En dat kan trouwens ook prima, dicht bij huis. Leg die telefoon eens weg en verlies je in een spannend boek. Of eet iets exotisch. Of ga op salsa dansen. Het helpt allemaal om uit je groef te komen. Wat ook helpt is nieuwe dingen samen met anderen te ondernemen. Het delen van een avontuurlijke ervaring versterkt de positieve effect op onze hersenen.

0: En dat was Corrie Brokken met Ik moet weg. En ik ga verder met een liedje van Paul de Leeuw. Ga niet weg.
1: Blijf als je het liefst wilt vluchten. Blijf als je wordt vervloekt. Blijf waar je bent gebleven. Blijf bij waarnaar jij zoekt. Blijf als de wind verkeerd staat. Blijf als je bent bezeerd. Blijf als het kant nog wal raakt. Blijf tot de tij weer keert. Ga niet weg op een goede morgen. Ga niet weg op een slecht morgen.

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Dus wat is de ideale combinatie? Amerikaans onderzoek bevestigt dat er nauwelijks verschil is tussen avonturiers die een lange periode weg zijn geweest en mensen die op een micro-avontuurtje zijn gegaan. Fysiek ervoeren ze wel een verschil, maar mentaal kregen ze allemaal een gevoel van inzicht in zichzelf, spiritueel ontwaken en mentaal weg zijn. Brigitte Aars ervaart dit effect ook. Ze gaat er geregeld een week, een weekend of zelfs gewoon een dag tussenuit. En dat levert haar altijd iets op. Ik voel me gesterkt, opgeladen, frisser. Ik sta meer aan waar routine juist een versuffend effect op me heeft. Om die redenen plan ik regelmatig een work action. Instead of vacation, work action. Ik ga dan een weekje of een weekend naar een ander land of gewoon naar een andere plek in Nederland waar ik per dag 4 uur werk en de rest van de dag naar buiten ga. En het is een ideale combinatie. Werken en ontspannen. Het grappige is dat het werk dat ik tijdens zo'n workation verzet, me veel minder inspanning kost dan thuis. Ik ben geïnspireerd door de veranderingen van de omgeving. En zo had ik laatst wat saaie administratieve klussen te doen. Ik heb een kaartje voor de Thalys gekocht en ben onderweg naar Parijs heerlijk geconcentreerd zitten te werken. Na een paar uur door Parijs lopen en een heerlijke lunch heb ik in de trein terug nog flink wat achterstallige mails weggewerkt. Het was een uitermate productieve en inspirerende dag. En een maand later pak ik mijn vrijdagochtend rugzak in. Ik ga 2 dagen kamperen met mijn wandelvriendin Evelien. Samen avontuurlijke dingen doen versterkt immers het positieve effect. In het verleden kampte Evelien met angsten en om daar niet door verlamd te raken, besloot ze het avontuur op te zoeken. Zo liep ze in 2019 een rondje langs de grenzen van Nederland. En onderweg kampeerde ze of ze sliep bij onbekenden. Dus, lang leven het micro-avontuur. Dus, verlies je in een spannend boek? Of, eet iets exotisch? Of, ga salsa dansen?

En Jan Smit die zong eventjes weg. En Danny Nicolai gaat verder met terug van weg geweest.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Dus nu even een opsomming van dit artikel van vandaag. Ga op avontuur. Maak een avond- of nachtwandeling. Ga bosbaden. Kampeer een nachtje op een natuurcamping. Maak eens zelf een vuurtje. Ga wild zwemmen, bij voorkeur in je blootje. Koop een kruid dat je niet kent en kook er een nieuwe maaltijd mee. Bestel koffie voor een onbekende en luister naar zijn of haar verhaal. Maak een wandeling zonder kaart, maar met een kompas. Neem zomaar de bus en stap op een willekeurige halte uit. En nummer 10. Leg je telefoon weg en verlies je een avond in een spannend boek. En de positieve effecten van deze micro-avonturen zijn: je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt meer veerkracht en zelfvertrouwen. Je blijft jong doordat je je verbindt met je innerlijke kind. Je fysieke en mentale conditie verbetert. Je versterkt je relatie met diegene met wie je op pad bent. Je wordt creatiever. En als laatste, het is duurzaam. Dus doen.

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

En dat was BZN met Maar als jij weg wilt gaan. En ik ga verder met een liedje van Marianne Weber. Blijf maar weg bij mij.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
2: De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.